Just Say Yes. That's how it happened right there for Taylor Swift's wedding. Ek seker van jouself foto's en stories online kry. Natasha Bedingfield nou Unwritten het voor 7.

0: No, it's not. This is Benson Boone along with the Hadaway.
1: Yeah. Carried away.
0: Newswatch traffic update. Okay, we've got a stationary vehicle N1 south before Albertina Sisulu Road. Stationary vehicle N3 south after Kalulis. About 50 minutes ago, there was a crash on the N17 west at Ronnebult Road, still causing a few issues. And in the capital, Inwood Road, lights ain't working at Roper Street. Also, Grayston Drive at the M1 over in Sandton. So, don't get out on and your motor to verkoop. Gaan recht uit naar WeBuyCars.co.za2 en krijg binnen minuten aan boord. Al kan je kopers hanteren alles en betaal je daar en dan. En daarna, als jij op zoek naar een voertuig, wel, verken meer dan 15.000 voertuigen op een webwerf. Op bezoek een van alle 20 takken, ja, alles landswijd. Van klein en economisch tot hij stel willen waar je adrenaline laat vloeien of iets voor gerielde wegbreken in die bos. WeBuyCars, die makkelijke manier om te koop of te verkoop.
2: Let me be your hero.
3: Why are you Batman?
4: Would you dance?

Altijd zo lekker om aan te samen met jou te spanderen on your number one feel good station. This is Jacaranda FM. Jouw menu voor morgen is een lekker jennetje ook. So Macrapapale starting off early in the morning from 4 a.m. all the way till 6 a.m. Straight after that, breakfast with Martin Bester. Voilà in the team, Felicity in the team, and Gerda de Souza. They'll be driving you to work from 6 o'clock all the way till 9 o'clock. Then straight after that, Work Zone Part 1 with Danny Painter. Ilana Afrika Bredenkamp is a bietjie af. So Danny Painter is op van 9 uur af aan die pad tot 12 uur. En dan reg daarna, Malome Alex J. From 12 p.m. all the way till 4 p.m. And if you're listening to us in the regions, Mpumalanga, Limpopo, Northwest, you'll be listening to Barney and Sasha. Then straight after that, The Drive with Robin Ross. Ross vat een beetje af voor die week. So ankle taps staan in voor Ross. Rob is daar zo. Joe Mann is daar zo. En Marlene Fischier is daar zo. Dan is ek weer samen met jou terug morgen. En daar is tussen 10 uur en, excuse toch, daar is tussen 7 uur en 10 uur. I'll be standing in for Danny, of course, who is standing in for Ilana Afrika Bredenkamp. Was so lekker om samen met jou te keier vanavond. Dankie. Dankie vir jou oor. Dankie dat ek jou passasier kon wees daar so in die kar. Dankie dat ek so in die achtergrond daar so is by die huis terwyl jy gekook het en net lekker gechill het saam met iemand dat ek daar geselskap kon join. Was so lekker gewees. Dankie dat ek saam met jou lekker by die werk kon wees. As jy nou op die oomblik werk, hey man, ek en jy het nogal so lekker saam gegraaf al die pad tot 10 uur nou. En ja, ek gaan ook nou die pad vat. Reg uit huis toe, sal baan nie altyd vir my sê. Kom ek en jy praat weer morgen. Godsagonne, Tabiso, Kambule, Goe, Siame.